0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ok, ons kyk wat gaan aan op die paaie. Ons begin in Mosselbaai en kom het vanaf Dannebaai is het Heiderand Extension en daar die Heiderand wat het bezig is, die T-aansluitings. As jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, is het daar waar jy uitdraai uit Hartenbos uit bezig deur voorbaai, net so. Klein brak en groot brak, vry vloeiende verkeer, ons beweeg deur na George se kant toe, daar is jy inkom vanaf Wildernis. Is dit na Wickbaai se T-aansluiting is bezig by die sirkels verby en dan is dit bezig op Nysnaal weg van Nevalia aan Lourie Park se kant af reg deur deur Hedelins is dit vry vloeiende verkeer en onder by Hope York in die R102 wat dit wel bezig is by die eerste groot sirkel
0: van die kus tot in die Klein Karoo omgewing vanaf Uniondale tot Ladysmith SFM

En ons tyd vir 'n bietjie donderdag disco. Ek vat jou terug in jare na die 1979 treffer van ABBA, Willie Do. Nou, dit is een van die enigste liedjies wat ABBA opgeneem het buite Swede. Hulle het deel daarvan opgeneem in Florida, Miami, Florida. Hulle het Amerikaanse dan kunstenaars of musikante gebruik in hierdie liedjie, waar gewoonlik hulle baie van die instrumente self sal bespeel. En hulle sou eers die liedjie America of dalk Song X genoem het. Maar toe het hulle besluit om het te verander. En jare later in 1992 het Erasure die liedjie weer opgeneem en toe nummer 1 in Brittanje gehaal. Maar hier is die oorspronkelijke ABBA uit 1979 uit met Willie Boo.

Ben, you know, second hand heart. Alright, ek het jou nou lang genoeg nuuskierig gemaak. So, ons het natuurlijk so oor 45 minute, min of meer, vir Fred Orban in die atelier met Kus tot Kruin. Nou, ek gaan vir jou lees wat het hy gesê op Facebook. On SFM Streek Radio at 11:30, we're having an important talk with Craig Viljoen, a man who is actively involved in disaster-stricken situations affecting our precious environment. Biomass carcass management, dangerous goods washing up on our shores with floods and soil erosion. So, definitief, ek denk, een gesprek wat allemaal van ons wil hoor. Karkas bestuur en ja, harmful chemicals, jy weet al daar die dinge wat op wat uitspoel en opspoel en dinge wat mens voor moet versigtig wees, so Fred gesels met Craig Viljoen, so in die omgeving van 11:30 vanoggend, net hier op SFM.

Maak jou huis mooi by Komma Weer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.

0: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Shotou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersholthou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, ons kikker jou dag op.

0: Wouter van de Venter met die andere ou Cheryl Crow, so All I Wanna Do, wat jou ook verwelkom het by die laaste uur van ons donderdagmiddag saamkeer met my en Rico Aries. Hier is Glaskas.
1: SFM gaan aan en aan en aan. Soms

Kelly Clarkson, Heartbeat Song. Die niet aangestelde directeur van gemeenskapsveiligheid by die Mosselbaai munisipaliteit, Warren Prins, sê die versterking van sigbare polisieering, beter geïntegreerde veiligheidsdienste en groter rampgereedheid sal dan van sy eerste prioriteite wees. Nou, Prins, wat begin van dese maand sy amp aanvaar het, volg Graham op nadat hy in September verlede jaar uit die pos bedank het. En in 'n onderhoud met Mosselbaai Advertise het Prins gesê, hy wil die sigbaarheid van gemeenskapsveiligheidsdienste verhoog deur die huidige operasionele ontplooiingsmodel te hersien en te optimaliseer. En hy beoog ook om administratiewe prosesse te stroomlyn om die doeltreffendheid van die direktoraat te verbeter en nog 'n kernprioriteit is die finalisering en implementering van die munisipaliteit se konsep veiligheidsplan wat volgens hom dan alle afdelings binne direktoraat gemeenskapsveiligheid beter sal integreer en ook op mekaar sal afstem.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfecte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
1: SFM, ons maak dit lekker!

0: Bon Jovi met Living Proof. En voor dit het jy geluister aan Andreet en Warmwind. Tyd vir jou laat na gedachte. Dale Carnegie uit die meesterstuk van hom het gesê: Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get.
1: S

Brendan Piper met haar twee hart en glans voor dit met alles en meer. En Miles Smith met Stay If You Wanna Dance. Hier is Jamie, het so laat die liefde jou voel.

The Foo Fighters met Learn to Fly en toe Red Dylan met In Levende Lywe en so tussen die twee van hulle rook sy saam met Hiram Koopman en Wees Net Beter. Volgende, Jacques Du Plessis met Gewag.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weerstoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Komma Weerstoffeerders. Georgeweg 20, Blanco, George.
1: 90.1 SFM. Wow!

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. 90.1 SFM.

Gold, Jeremy Loops. Nou gepraat van iets met waarde. Op die 10de Mei 2017, Apple became the first company to achieve worth more than 800 billion. So op die 10de Mei 2017 was die Apple maatskappy meer as $800 biljoen waard.